van alle zo wik. Met een blauwhelm en kap ging het af in een vlieger naar zuiden. Daar zuiden die eet van mien het zo vetste. Je druft